0: 25. Ik heb gewoon mee naar Mulberry, zo'n price dan.
1: Go ahead.
0: Charles Lincoln, 838.